0: Appelgarant.
1: Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Vanaf 25 augustus verandert de verkeerssituatie in het centrum van Turnhout ingrijpend. Door de heraanleg van de Wallandestraat wordt de rijrichting in de Gasthuisstraat tijdelijk omgedraaid voor bussen, vergunninghouders en fietsers. Ook de verkeersfilters in de Begijnenstraat en Begijnendreef, de Vianenstraat en Korte Vianenstraat worden actief. Dat zegt Schipper voor Mobiliteit Stijn Adriaansens. Gemeenteraadslid Erik Diels van Vlaams Belang lanceerde onlangs tijdens de gemeenteraad in Turnhout een voorstel om de oude sporthal in het stadspark te redden van de sloop. Hij vroeg om van de sporthal een thuisbasis te maken voor verenigingen. Dat gaat niet, want we zijn letterlijk verplicht om de sporthal te slopen, was de reactie van Schepen Stijn Adriaansens. Stad Turnhout gaat het project Soep op School verder uitbreiden. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. Vanaf september kunnen leerlingen van 7 Turnhoutse basisscholen verse soep krijgen tijdens de middagpauze. Het kost de ouders 30 cent per soep, zegt Schepen van Onderwijs Luc Op de Beek.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Bornum in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. De rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
5: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek, Poppel.
6: Husdakbouw wordt Husklus.
7: We blijven sterk in platte daken.
8: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
7: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
8: Of kijk op husklus.be.
7: Husklus, sterk in platte daken.
8: En nu ook groots in kleine klussen.
9: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. De rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingpop.be.
3: Yes!
1: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
4: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.

0: wil bouwen of verbouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
5: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
6: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekker Trek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
8: Het is

even overdag op deze maandag. Corto en Renier Zonneveld was dan met Loco Loco. Je zit bij Radio Noorderkempen. Fijn dat je hier bent. Farouko hoor je zo meteen met de pas, maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. De Pakistanse premier Sharif heeft aangekondigd dat na intensieve onderhandelingen een akkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Sharif hebben beide partijen ingestemd met een onmiddellijke en permanente beëindiging van alle militaire operaties op alle fronten, waaronder ook in Libanon. De officiële ondertekeningsceremonie van het akkoord staat gepland voor nu vrijdag. De overeenkomst met Iran is klaar, laat ook de Amerikaanse president Trump weten. Hij kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf ook de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. Schepen van de wereld, start your engines. En laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om een maximale bevolkingsgrootte vast te leggen. Blijkt uit definitieve resultaten dat alle stemmen in de 26 kantons zijn geteld. Het referendum was georganiseerd op initiatief van de radicaal rechtse SVP, de grootste partij van het land. De partij wil de Zwitserse bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Er werd dan vooral gekeken natuurlijk naar immigratie. Maar blijkbaar vertrouwden heel wat inwoners het toch niet. Want een bevolking beperken, hoe doe je dat? Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling niet missen. Is gepland voor begin juli, dat is ja, rond de achtste finale. De Rode Duivels spelen straks hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Eerst bewolkt, later meer zon, maxima 21 graden, de volgende dagen zomers warm. Donderdag halen we maxima boven 30 graden, vrijdag zelfs mogelijk 33.

0: 12 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
7: I København, jeg lytter til Radio Noorderkempen.
8: Noorderkempen, wereldwijd te beluisteren via het web.

0: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe contact. Containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
5: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Het is 9.

Maxime, hoe dan ook, samen met Babette uit de actuele hitlijst. Goedemorgen, 9 uur geweest. Dankjewel voor het delen van je maandagochtend. Zometeen Little Nas X, The Old Town Road, naar de hoofdpunten uit het nieuws. De Pakistanse premier Sharif heeft aangekondigd dat na intensieve onderhandelingen een akkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Sharif hebben beide partijen ingestemd met een onmiddellijke en permanente beëindiging van alle militaire operaties op alle fronten, waaronder ook in Libanon. De officiële ondertekeningsceremonie van het akkoord staat gepland voor nu vrijdag. De overeenkomst met Iran is klaar, laat ook de Amerikaanse president Trump weten. Hij kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf ook de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. Schepen van de wereld, start your engines en laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om een maximale bevolkingsgrootte vast te leggen. Blijkt uit definitieve resultaten dat alle stemmen in de 26 kantons zijn geteld. Het referendum was georganiseerd op initiatief van de radicaal rechtse SVP, de grootste partij van het land. De partij wil de Zwitserse bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Er werd dan vooral gekeken natuurlijk naar immigratie. Maar blijkbaar vertrouwde heel wat inwoners het toch niet, want een bevolking beperken, hoe doe je dat? Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling niet missen. Is gepland voor begin juli, dat is, ja, rond de 8e finale. De Rode Duivels spelen straks hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Eerst bewolkt, later meer zon, maxima 21 graden, de volgende dagen zomers warm. Donderdag halen we maxima boven 30 graden, vrijdag zelfs mogelijk 33 graden.

0: Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens voort, Jan!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemeen gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179.
6: De Klepel heeft de zaak. En u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
7: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
8: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
7: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
8: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
7: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
8: Yes!
0: Maxi-keuze.
8: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
8: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
8: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
8: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
8: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
8: En op yes.be.

Jepla, kijk eens aan, dat was Lost Frequencies met Live It All. Dat gaan we doen, beste vrienden. Laat het allemaal bekomen, de hits. Harry Styles zometeen, American Girls en deze David Guetta. The Beautiful People, waar zijn al die mooie mensen? Waar zitten ze?

0: flesje en een bril, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

was dat een Save My Love. Daarvoor James Arthur gehoord en Impossible. Niks is onmogelijk natuurlijk. Nee, niks is onmogelijk. Blijf hier bij Radio Noorderkempen.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus. Sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
3: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

Simon Favers, dat in The Summer Feels Like Gold. Dat zal allemaal wel. Hey, goedemorgen allemaal, beste vrienden. Welkom bij Radio Noorderkempen. Henry Moody, hoor je zo meteen. Right person, wrong time. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. De Pakistanse premier Sharif heeft aangekondigd dat na intensieve onderhandelingen een akkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Sharif hebben beide partijen ingestemd met een onmiddellijke en permanente beëindiging van alle militaire operaties op alle fronten, waaronder ook in Libanon. De officiële ondertekeningsceremonie van het akkoord staat gepland voor nu vrijdag. De overeenkomst met Iran is klaar, laat ook de Amerikaanse president Trump weten. Hij kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf ook de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. Schepen van de wereld, start your engines en laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociale media platform Truth Social. Een meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel verworpen om een maximale bevolkingsgrootte vast te leggen. Blijkt uit definitieve resultaten dat alle stemmen in de 26 kantons zijn geteld. Het referendum was georganiseerd op initiatief van de radicaal rechtse SVP, de grootste partij van het land. De partij wil de Zwitserse bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Er werd dan vooral gekeken natuurlijk naar immigratie. Maar blijkbaar vertrouwden heel wat inwoners het toch niet. Want een bevolking beperken, hoe doe je dat? Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling niet missen. Is gepland voor begin juli, dat is, ja, rond de achtste finale. De Rode Duivels spelen straks hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. Eerst bewolkt, later meer zon, maxima 21 graden, de volgende dagen zomers warm. Donderdag halen we maxima boven 30 graden, vrijdag zelfs mogelijk 33

0: Zambe was dat, de Home Wrecker. Hier bij Radio Noorderkempen gaan de hits door, beste vrienden. Straks met Better Yesterday, Today and Tomorrow. En ik heb Lucas en Steve voor je met Love and Hold. Staat er allemaal in de wacht.
1: I can see in your eyes.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid.

0: onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Sprankomatic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranko-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkbob.be.
3: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
4: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
3: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
4: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
3: Echt alles onder één dak?
4: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
3: Kijk ook even op ablsanitair.be.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Martin Garrix was dat. En Repeat It met Ed Sheeran. Hey, het is bijna 11 uur. Ik heb hier nog Shepard voor je met Learning to Fly. Blijf uiteraard bij Noorderkempen. Veel plezier met hits non-stop. Zometeen met Stefan na 11 uur.

0: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
7: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
6: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
7: Ramenhal?
6: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
7: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
6: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
7: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
6: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
8: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
9: Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Klaar, de zaak is geregeld. Aldus Donald Trump op zijn sociale media kanaal. De overeenkomst met Iran is afgerond, laat hij weten. Trump kondigde meteen de heropening en vrije doorvaart van de straat van Hormuz aan en gaf de toestemming om de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens onmiddellijk op te heffen. En hij zei daarbij, schepen van de wereld, start your engines. Laat de olie maar stromen, aldus Trump. In Axel, in de Nederlandse provincie Zeeland, zijn duizenden mensen op straat gekomen in een witte mars ter nagedachtenis van de vier dodelijke slachtoffers van het tragische ongeval van donderdag. Drie leerlingen en de directeur van een basisschool kwamen daarom toen een auto tijdens een fietstocht op hen inreed. Er liggen trouwens nog steeds drie kinderen zwaar gewond in het ziekenhuis. Het was een indrukwekkende mars trouwens. In Antwerpen is een nieuwe fietsroute geopend die je langs de werven van Oosterweel leidt. Je komt langs 7 uitkijkpunten, zoals bijvoorbeeld aan het toekomstige Oosterweel knooppunt en de kanaaltunnels. Onderweg kan je laten begeleiden door luisterverhalen en je kan ook toekomstbeelden bekijken via QR-codes. U weet hoe dat gaat tegenwoordig. En op een protestmars tegen de G7-top in Genève in Zwitserland is het tot felle confrontaties gekomen tussen enkele deelnemers en de politie. In de buurt van het station was de situatie gespannen. Een wagen werd in brand gestoken. Sommige manifestanten gooiden projectielen, waaronder fietsen, naar de agenten. 1000 agenten en andere veiligheidstroepen waren aanwezig en ze hadden het trouwens erg moeilijk om de orde te handhaven. We beginnen met wat bewolking. Later krijgen we meer de zon te zien. De temperaturen zitten vandaag rond 20 graden. Voor morgen mogelijk nog een plaatselijk buitje, maar iets warmer al, 21 graden. En ja, vanaf woensdag en donderdag gaat de temperatuur alleen maar hoger worden, met tegen donderdag zelfs 30 graden.

0: het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
4: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
5: Als je hoog staat, waar je het

0: de wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje rond inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: van Turnhout. Pink Pop. Met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre. En Jet van der Steen. Pink Pop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speedpedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela! Doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lump, hè.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Heusdakbouw wordt Heusklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Heusklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op heusklus.be.
3: Heusklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
6: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
7: Eindelijk een job die echt bij me past.
6: Dus je bent echt content?
7: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
6: Oh, dat is interessant.
7: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
8: Het is 12 uur.

0: op dit uur nieuws uit onze regio.
1: Vanaf 25 augustus verandert de verkeerssituatie in het centrum van Turnhout ingrijpend. Door de heraanleg van de Wallanderstraat wordt de rijrichting in de Gasthuisstraat tijdelijk omgedraaid voor bussen, vergunninghouders en fietsers. Ook de verkeersfilters in de Begijnenstraat en Begijnendreef, de Vianenstraat en Korte Vianenstraat worden actief. Dat zegt Schepen voor Mobiliteit Stijn Adriaansens. Gemeenteraadslid Erik Diels van Vlaams Belang lanceerde onlangs tijdens de gemeenteraad in Turnhout een voorstel om de oude sporthal in het stadspark te redden van de sloop. Hij vroeg om van de sporthal een thuisbasis te maken voor verenigingen. Dat gaat niet, want we zijn letterlijk verplicht om de sporthal te slopen, was de reactie van schepen Stijn Adriaansens. Stad Turnhout gaat het project Soep op School verder uitbreiden. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. Vanaf september kunnen leerlingen van 7 Turnhoutse basisscholen verse soep krijgen tijdens de middagpauze. Het kost de ouders 30 cent per soep, zegt schepen van onderwijs Luc Op de Beek.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe Containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
5: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
6: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
7: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
5: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Flashback 2011.

0: Zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
2: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
1: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
2: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
1: Echt alles onder één dak?
2: Precies. ABL Sanitair. Stemmig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
1: Kijk ook even op abelsanitair.be.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
4: Elektrogijs,
5: dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.

0: Goedemiddag allemaal, daar aan de andere kant. We zijn er alweer aan begonnen met een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. En die begonnen we met de nieuwe hit van Jugal en Solto, Jamaican Bam Bam. En zo werd het 2:01. Welkom, van harte dus welkom bij Radio Noorderkempen. Wij draaien ze heel veel hits, maar eerst, zoals je van ons gewoon bent, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat al deed. Premier Starmer wil een veiligere omgeving voor kinderen, omdat social media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. De beslissing, ja, is natuurlijk wel omstreden. De leeftijdsregels en controles, ja, die kunnen verstrengd worden, maar de beslissing lokt ook veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt, het onderzoek komt er na een klacht. Het Kinderkankersteunfonds zamelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker, maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevo, nadat er vannacht een deal was tussen Iran en de VS. Eerste stap naar vrede. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. En meteen toch een beetje goed nieuws aan de pomp, want de dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog 1,98 euro, dat is 8 cent minder dan vandaag. Maar intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. Ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Jawel, een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd wie. Dat schild moet in ons land in de toekomst ons weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. U weet wel. Afwisselend zon en wolken met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot 25 graden. De dagen nadien tropisch warm, meer kans op regen en ook kans op onweer 's avonds.

lichtje piano, dat kan absoluut geen kwaad. Dat maakt deze hit wel bijzonder, hè? Deze van De Bauza met Magnetic. Alan Walker en Sofia Somayo hadden we net hiervoor met Diamond Heart uit 2019. Ik heb zometeen Jelly Roll voor je met I'm Good. Dat naar deze Artemis. I like the way you kiss me, is dit.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
7: Ik heb me houden. Jij luistert Radio Noorderkinden.
8: Noorderkinden. Wereldwijd te beluisteren via het web. Luister.

vindt het een geweldig goede nieuwe hit alweer voor deze bazaar. Nacht in Amsterdam en de Jonas Brothers met SOS uit 2008, de flashback, hè, net hiervoor. Jouw nummer 1 hit radio. Het is ondertussen 6 minuten voor 1:30 geworden. Met zometeen de nieuwe hit van Camille met Nu dat je weg bent. Na deze Purple Disco Machine, dit is Beat of Your

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
6: Stessens, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.

Deze man heeft ondertussen een nieuwe hit uit. Die heet Live It All. En ik draaide hem nog eens met de vorige dus. Hè, waarmee hij nog altijd genoteerd staat in die wekelijkse Ultra Top 50. Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty. En Jax Jones en Ina Wurtzen met Breed uit 2017. Net hiervoor. Zometeen muziek van Bruno Mars na deze Dasha.

Morgs dus met I Just Might en Dasha met Not At This Party van vorig jaar 2025 en net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur doen we nog met Don Diablo en Jesse J met Brave. En ook nog met de nieuwe hit van Milk Inc. Die heet Medicine. Tot zometeen.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
5: en jij kan weer ademen.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Het is 2.

0: was dat van Cam Red met Be Mine. Zo werd het 2:02. Een hele goede middag en welkom in het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Dit is nog steeds Radio Noorderkempen waar je naar luistert. En heel veel hits, ja, ze komen jullie richting uit. Dat na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Nog geen 24 uur na het afsluiten van het ramakkoord dreigt Amerikaanse president Trump alweer met aanvallen op Iran. Aan Amerikaanse media laat Trump weten dat hij militair zal ingrijpen als Iran de afspraken niet respecteert of als er geen nucleaire deal volgt. De president haalde tegelijk zwaar uit naar de Israëlse premier Netanyahu, die hij een erg moeilijk mens noemt. Israël liet eerder al weten dat het zich niet aan het akkoord zal houden. Het Verenigd Koninkrijk voert een volledig verbod in op social media voor kinderen onder de 16. Premier Starmer volgt daarmee het voorbeeld van Australië om jongeren te beschermen tegen online pesten en verslaving. De maatregel stuit in Groot-Brittannië op heel veel protest en kritiek. Op de luchthaven van Zaventem zorgt een spontane staking voor grote problemen. Bij bagageafhandelaar Avia Partner is het werk neergelegd, waardoor al zeker 20 vluchten vertraging opliepen. Er staan lange wachtrijen aan de incheckbalies. Reizigers die landen op Brussels Airport ondervinden voorlopig geen hinder. Parket van Limburg is een officieel onderzoek gestart naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Er zijn vermoedens van financiële onregelmatigheden na een concrete klacht. Het fonds zamelt geld in voor gezinnen met zieke kinderen, maar de herkomst van de centjes is onduidelijk. Het weer dan, afwisselend zon en wolken tot 21 graden. Morgen starten we regenachtig, maar in de namiddag breekt de zon door en wordt het warmer tot 25 graden. De dagen daarna tropisch warm, maar in de avond wel kans op felle regen en onweersbuien. Het gebruikelijke recept dus.

was ze nog eens met haar nieuwe hitsingle Freya Sky met Silent Treatment. En David Guetta en Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone, net hiervoor. Ik heb zometeen de nieuwe hit van Berre voor je. En die heet Yesterday, Today, Tomorrow. En je hoort hem na Ariana Grande. Dit is Seven Rings.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel. Trekkertrek Poppel.
1: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout.

0: sms gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Startpeople. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
1: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwash plezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
2: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Deze flashback kwam uit 2017.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beerse, Lil, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

geweldig goede hit. Deze van Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight was dat. En DJ Khaled en Justin Bieber. Quavo en Change the Rapper met I'm the One uit 2017. Net hiervoor. En zo is het 4 minuten voor 3:30 geworden. Hier bij Radio Noorderkempen. Met zometeen Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Na deze Lewis Capaldi. Dit is Before You Go.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen een hete living meer?
4: Juist. Alles blijft cool.
5: En s'avonds is het gezellig donker.
4: Pure luxe.
5: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

Harry Styles op de radio met American Girls, zijn meest recente hit. En Jonas Blue en William Singh met Mama uit 2017. Geweldige flashback, hè? Net hiervoor. Zometeen bij Radio Noorderkempen, de nieuwe hit van Simon Vey. Jawel, je hoort hem zometeen na Justin Bieber. Dit is Daisy.

nieuwe hitsingle was dat dus van deze Simon V. Met de Summer Feels Like Gold. Hier bij jouw nummer 1 hit radio. En zo gaan wij naar het tijd zijn van 3 uur. Doen we nog met Miley Cyrus met Used to Be Young. En ook nog met de nieuwe hit van Martin Garrix en Ed Sheeran. Die hit Repeat It. Tot zometeen.

0: het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
5: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
6: Het is 3.

0: was ze met haar nieuwe hitsingle. De nieuwe van Sienna Spyro met Material Lover. Tot 2:02. Een hele goede middag en welkom in het alweer derde en laatste gedeelte van 1-4 Radio. Radio Noorderkempen, daar luister je nog steeds naar. En wij blijven dus samen, zoals ik al zei, tot 4:00. Dat met heel veel hits. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Noorwegen gaat Marius Borg Øybye in beroep tegen zijn gevangenisstraf. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Øybye wil zijn straf thuis uitzitten met een enkel band, maar de rechter heeft dat verzoek al herhaaldelijk afgewezen. Volgens Royalty Watchers is de zaak een gitzwarte bladzijde voor het Noorse koningshuis. Amerikaanse president Trump dreigt alweer met nieuwe aanvallen op Iran. Nog geen 24 uur na het sluiten van een nieuw raamakkoord eist Trump dat Iran de nucleaire deals strikt respecteert. Trump haalde in Amerikaanse media ook scherp uit naar de Israëlische premier Netanyahu, die hij een moeilijk mens noemt. Israël liet al weten zich niet aan het Amerikaanse akkoord te houden en heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw stevig gebombardeerd. Bij zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 11 doden en 35 gewonden gevallen. Een 1000 jaar oud kloosterkathedraal die erkend is als UNESCO-werelderfgoed vatte door de bombardementen vlam. President Zelensky spreekt van een opzettelijke aanval op het Oekraïnse volk en het erfgoed. Onze minister van Buitenlandse Zaken reageerde op X dat deze daden niet zonder gevolgen kunnen blijven. Afwisselend zon en wolken bij 21 graden. Morgen start de dag regenachtig, maar in de namiddag breekt de zon door en klimt het kwik naar 25 graden. De dagen daarna tropisch warm, maar wel met meer kans op felle regen- en onweersbuien, vooral tegen de avond.

0: Olivia Dean was dat nog eens met die geweldige hitte Man I Need van vorig jaar. En Ray met Where Is My Husband hadden we net hiervoor. Zometeen de nieuwe van Robin Schulz en die heet Better Times. En je hoort hem na deze Gracie Abrams. Dit is That's So True.
1: I could

0: een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlug, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos Winkelcentrum.
5: En op yes.be.

nieuwe hit van DJ Lysius. Prachtige samenwerking met Milo. Forever Young was dat. En Christina Aguilera en Missy Elliott met Working at the Car Wash uit 2004. Net hiervoor. Het is 4:05 geworden op deze maandagmiddag 15 juni 2026. Met zometeen Meteor, de nieuwe hit Nooduitgang, dat naar deze Galantis en David Guetta en de gasten van 5 Seconds of Summer. Dit is Lighter.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
2: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
1: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
2: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
1: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Self, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minks. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

nieuwe hit was dat van Olivia Rodrigo met Drop Dead. Net hiervoor Touriste Le MC met Horizon. Geweldige hit, hè. En het kwam uit 2016. Het was meteen de flashback. Radio Noorderkempen met zometeen de nieuwe hit van Too Fabiola samen met Niels van Zandt. Je hoort hem na deze Dua Lipa.

Zo, de nieuwe hit dus van Doe Fabiola en Niels van Zandt met Everywhere I Go. En Dua Lipa met Houdini uit 2023, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doen we nog met Oscar and the Wolf met Pretty Little Thing. En ook nog met de nieuwe hit van Shakira, die heet Die Die. Maak er voor de rest nog een hele fijne maandagmiddag van...

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens dag. Handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice.
7: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen. Toestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
8: Het is 4

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Reizigers op de luchthaven van Zaventem moeten de rest van de dag rekening houden met een grote hinder. Door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner zijn er lange wachtrijen ontstaan bij de check-in balies. Vertrekkende passagiers krijgen het dringend advies om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. Voor reizigers die landen op de Zaventem is er voorlopig geen hinder. Marius Borg Oybich, de zoon van de Noorse kroonprinses, gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Oybich werd onlangs veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor in totaal 34 strafbare feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Er zijn een aantal royalty watchers die zeggen dat het een donkere bladzijde is voor het Noorse koningshuis. Oybich probeert herhaaldelijk om zijn straf thuis uit te zetten met een enkel band, maar de rechter heeft die verzoeken elke keer afgewezen. De Filipijnen zijn vanochtend vroeg opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving, dit keer met een magnitude van 6,2. De archipel is extra kwetsbaar. Amper 1 week geleden kwamen bij een eerdere zware aardbeving nog 65 mensen om het leven. Over eventuele nieuwe slachtoffers of schade is trouwens nog niets bekend. Economen en wereldleiders halen opgelucht adem nu de kans groot is dat vrijdag de straat van Hormuz opnieuw opent. Sinds de Amerikaanse aanval eind februari blokkeren de Iraniërs die cruciale vaarroute voor de wereldwijde energiebevoorrading. Herstelt het scheepvaartverkeer zich zoals voor de oorlog? En ja, hoe lang duurt het eer alles genormaliseerd is? Maar iedereen weet nu wel dat Iran een machtig wapen heeft. Het huidige weerbeeld laat een afwisseling van zonnewolken zien met maxima tot 21 graden. Morgen verloopt in de ochtend toch nog wat regenachtig, maar in de namiddag klaart het op 25 graden. De dag daarna stijgt de thermometer naar tropische waarde, al neemt daarmee ook de kans op hevige regen- en onweersbuien naar de avond toe.

Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee.

0: Geersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
0: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.

0: keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lump, hè.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek, Poppel.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
5: Eindelijk een job die echt bij me past.
4: Dus je bent echt content?
5: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
4: Oh, dat is interessant.
5: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
6: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
8: Het is 5 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Seattle stijgt de spanning voor de Rode Duivels. Vanavond om 9 uur spelen ze daar hun WK-wedstrijd tegen Egypte. De opstelling is nog geheim, maar er is eigenlijk alleen maar twijfel over twee posities. De supporters zijn er in elk geval helemaal klaar voor, want die zijn er. Zo'n 1200 Belgen zouden daar aanwezig zijn. Dan naar de douane. Die heeft de afgelopen weken al 1300 namaak voetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen ons land binnen via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adeins van Financiën blijft kopers waarschuwen dat ze hard kunnen worden aangepakt. Er komt een assiseproces op voor de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters in Brussel, nu 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweden om. De dader werd een dag later doodgeschoten, maar 2 mannen die het wapen leverden moeten dus nu wel voor de rechter. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump gearriveerd voor de G7-top in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen daar de komende 3 dagen samen. Volgens bekende politicologen zal men onder meer het nieuwe akkoord over het conflict in het Midden-Oosten bespreken. Vanavond droog met opklaringen. Morgen starten met kans op enkele buien. Daarna droog en zonnig 25 graden. Richting het weekend nog warmer. Vrijdag 30 graden en meer. Al stijgt de kans op onweer wel bijzonder tegen de avond.

0: heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bingbop met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bingbop, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbop.be.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op

0: Genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel, Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
7: Het is 6.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Seattle stijgt de spanning voor de Rode Duivels. Vanavond om 9 uur spelen ze daar hun WK-wedstrijd tegen Egypte. De opstelling is nog geheim, maar er is eigenlijk alleen maar twijfel over twee posities. De supporters zijn er in elk geval helemaal klaar voor, want die zijn er. Zo'n 1200 Belgen zouden daar aanwezig zijn. Dan naar de douane. Die heeft de afgelopen weken al 1300 namaak voetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen ons land binnen via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adeins van Financiën blijft kopers waarschuwen dat ze hard kunnen worden aangepakt. Er komt een assiseproces over de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters in Brussel, nu 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweden om. De dader werd een dag later doodgeschoten, maar 2 mannen die het wapen leverden, moeten dus nu wel voor de rechter. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump gearriveerd voor de G7-top in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen daar de komende 3 dagen samen. Volgens bekende politicologen zal men onder meer het nieuwe akkoord over het conflict in het Midden-Oosten bespreken. Vanavond droog met opklaringen. Morgen starten met kans op enkele buien. Daarna droog en zonnig 25 graden. Richting het weekend nog warmer. Vrijdag 30 graden en meer. Al stijgt de kans op onweer wel bijzonder tegen de avond.

0: U het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
1: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn. Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de speciaal

0: Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleesal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
2: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

0: geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. He, ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Ah, oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
6: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Het is 7 uur.
7: Radio Noorderkempen.
8: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Gemeenteraad Ritser Kino van Lommel van Vlaams Belang stelt zich ernstige vragen bij de manier waarop de stad Turnhout omgaat met waardevolle gebouwen. Tijdens de laatste gemeenteraad kaartte hij de toestand van de Nazarethkapel aan. Ondanks de schilderijen en de beelden wordt de kapel gebruikt als hok om grasmaaiers, bosmaaiers en fietsen te stockeren, sakkert Van Lommel. Dat is toch niet de bedoeling? In het stadhuis op de Grote Markt in Turnhout is inmiddels de gemeenteraad kunnen van start gaan onlangs, want die was met een week uitgesteld. Dat kwam omdat de microfoons dienst weigerden, maar alle technische problemen zijn opgelost nu. En in de Parkwijk in Turnhout is een tijdscapsule ingehuldigd. De capsule bevat herinneringen en boodschappen van bewoners en mag pas in 2075 geopend worden. In de kist zitten onder meer een gastenboek, tekeningen van leerlingen van de basisschool, foto's, teksten, gadgets en zelfs een parkwijkstrip. De tijdcapsule kreeg een plekje onder het plein van het Lode Petersplantsoen.

0: Oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
3: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Carwash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet.
4: De ultieme beleving voor je auto.
3: En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe Containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
5: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkbob.be.
7: I København, jeg lytter til Radio Noorderkempen.
8: Noorderkempen, wereldwijd te beluisteren via het web. Luister

0: Elektrohuis,
1: dat is pas topbediening en superservice.
2: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
2: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
1: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
2: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
1: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
6: en jij kan weer ademen.
7: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
8: Eindelijk een job die echt bij me past.
7: Dus je bent echt content?
8: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
7: Oh, dat is interessant.
8: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
1: Het is 8 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Amerikaans president Trump heeft op de G7-top in Evian bekendgemaakt dat het ramakkoord met Iran elektronisch is ondertekend. Dat gebeurde door Trump zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter. Aanstaande vrijdag volgt een officiële fysieke ondertekening in Zwitserland. Door de deal worden de blokkades van Iraanse havens opgeheven en gaat de strategische straat van Hormuz weer open, aldus Trump. Bij een grootschalige actie in Brussel heeft de politie 11 personen gearresteerd in een onderzoek naar internationale drugshandel. Tijdens de huiszoekingen nam het parket wagens, luxe, goederen en 60.000 euro cash geld in beslag. De bende smokkelde de drugs over via de grens en via verborgen ruimtes in auto's. De TikTok-shop is vanaf vandaag officieel actief in ons land, waardoor gebruikers rechtstreeks producten kunnen kopen via influencers. Consumentenorganisatie Test & Koop blijft waarschuwen om er voorzichtig mee te zijn. Het platform is in principe alleen toegankelijk voor volwassenen. In Seattle is het supportersdorp al volgestroomd voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. De aftrap vindt plaats onder lokaal zeer warme omstandigheden. 32 graden. Het Weerinstituut heeft trouwens een hittewaarschuwing afgegeven. Weer hier bij ons, droog met opklaringen. Morgen starten we mogelijk met enkele buien, maar daarna zonnig bij 25 graden. Richting het weekend stijgt het week flink, met vrijdag temperaturen tot boven de 30 graden en een toenemende kans op onweer tegen de avond.

0: aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Pinkpop met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen.

zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramendeuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Slimmer shoppen, minder betalen.
6: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
7: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
6: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
7: Waarop wacht je nog?
6: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
7: Maxi-keuze.
6: Mini-prijzen.
7: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
6: En op yes.be. Het is 9.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Seattle zijn de Rode Duivels net begonnen aan het WK-voetbal. Ze nemen het nu op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion, want er zijn toch wel wat Belgen aanwezig. Het is wel erg warm in Seattle op dit moment, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft zelfs een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident Jerry Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Het akkoord zou betekenen dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de Straat van Hormuz opnieuw open gaat. In Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. In Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond droog met opklaringen. Morgen is er kans op enkele buien. Daarna droog en zonnig met maximaal tot 25 graden. En vanaf dan gaat de zomer helemaal los. De dagen daarna wordt het warmer. Met vrijdag maximaal rond 34 graden. Er is 's avonds kans op onweer.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er is een principesakkoord tussen Iran en de VS, maar het is te voorbarig om te zeggen dat de oorlog in Iran daarmee volledig voorbij is. Het echte werk moet nog beginnen. En dat zijn de onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran. Iran zelf probeert het principesakkoord met Amerika natuurlijk ook als een overwinning te verkopen. Want de Verenigde Staten en Israël, twee grootmachten, hebben Iran niet op de knieën kunnen dwingen. Ondanks de roep van een totale overgave van Trump aan het begin van de oorlog. Voor de Brusselse correctionele rechtbank is het proces van start gegaan tegen de bank Crelan en de coöperatieve vennootschap Crelanco. Die zouden jarenlang onterecht interest hebben aangerekend aan hun klanten bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Volgens het pakket zijn er meer dan 12.000 gedupeerden. En de Gentse haven krijgt een digitaal camera-schild om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De politiezone Gent zal 31 vaste ANPR-camera's plaatsen in en rond het havengebied. De camera's maken deel uit van het veiligheidsplan Argos, een initiatief van de fusiehaven Noordzeepoort. Het is morgen in eerste instantie nog wat regenachtig, maar daarna toch opklaringen, veel zon, 25 graden. En de volgende dagen is het hek helemaal van de dam. Tegen donderdag zitten we aan 30 graden, vrijdag mogelijk 33 graden. Het wordt tropisch warm, met 's nachts temperaturen van 20 en 21 graden, met een vergrote kans op onweer.

U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er is een principesakkoord tussen Iran en de VS, maar het is te voorbarig om te zeggen dat de oorlog in Iran daarmee volledig voorbij is. Het echte werk moet nog beginnen. En dat zijn de onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran. Iran zelf probeert het principesakkoord met Amerika natuurlijk ook als een overwinning te verkopen. Want de Verenigde Staten en Israël, twee grootmachten, hebben Iran niet op de knieën kunnen dwingen. Ondanks de roep van een totale overgave van Trump aan het begin van de oorlog. Voor de Brusselse correctionele rechtbank is het proces van start gegaan tegen de bank Crelan en de coöperatieve vennootschap Crelanco. Die zouden jarenlang onterecht interest hebben aangerekend aan hun klanten bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Volgens het pakket zijn er meer dan 12.000 gedupeerden. En de Gentse haven krijgt een digitaal camera-schild om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De politiezone Gent zal 31 vaste ANPR-camera's plaatsen in en rond het havengebied. De camera's maken deel uit van het veiligheidsplan Argos, een initiatief van de fusiehaven Noordzeepoort. Het is morgen in eerste instantie nog wat regenachtig, maar daarna toch opklaringen, veel zon, 25 graden. En de volgende dagen is het hek helemaal van de dam. Tegen donderdag zitten we aan 30 graden, vrijdag mogelijk 33 graden. Het wordt tropisch warm, met 's nachts temperaturen van 20 en 21 graden, met een vergrote kans op onweer.

0: Deze flashback kwam uit 2003.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM. Jouw radio.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
0: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika. Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd.